Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken, dat heeft premier Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij wil ook geen maatregelen nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever moet 10 miljard besparen tegen 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. En de VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nochtans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen en de maxima schommelen rond 19 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Dat is Derry Hall, samen nog met John Oates. Met mijn ieder die vandaag ons programma Vroege Vogels hier bij Melinda FM mocht starten. Hey, aan de andere kant, goedemorgen.

Vandaag in de komende twee uren gaan we het hebben over een nieuwe fietsbip in Brederen. Gaan we naar Kokzijde, hebben we het eigenlijk nog over de vliegende auto's.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Taylor Swift en Shake It Off. In Vlaanderen is het al generaties lang een culinaire klassieker. Maar volgend jaar kunnen ze dus nu ook in de ruimte gaan smullen van witloof met kaas en hesp. Want chef Kerenmakers die kreeg de opdracht om het favoriete gerecht van de Belgische astronaut Raphaël Lejoie zo te bereiden dat het geserveerd kan worden in het ruimtestation ISS. Geen sinecure.

Dit hoor ik before the down met Son Mieux. We zijn vandaag dus 16 september. Laten we terugkeren naar 16 september 2021. Het bedrijf SpaceX van Elon Musk die lanceerde toen succesvol de Inspiration 4. En dit dan met 4 ruimtetoeristen.

Voor wie graag aan yoga doet, die kan dat vandaag gaan volgen met Ilse om 20 uur in zaal Lekka.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Wale. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
2: We komen eigenlijk uit een periode waarin vastgoed verkocht als zoete broodjes. Eerst tijdens corona alles wat een tuin had. Nadien hadden we de instapklare huizen waar mensen voor in de rij stonden. Maar ja, die prijzen van het vastgoed die blijven stijgen. En dat is normaal dat mensen iets afwachtender worden.
1: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven. Wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
3: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen, daar is niks aan te doen.
1: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Nederland is gisteravond mogelijk opnieuw geprobeerd om het spoornet te saboteren. In de buurt van Apeldoorn werd een buis gevonden op de sporen. Gisteren werden er op meer dan 35 plekken buizen en kabels op de sporen gelegd, met grote vertragingen tot gevolg. Vermoedelijk gaat het om boerenprotest. De VS en Duitsland gaan nauwer militair samenwerken. Ze hebben daar een intentieverklaring voor getekend. Ze gaan mogelijk in de toekomst samen raketten produceren en aankopen. De Amerikaanse regering had de voorbije jaren nogthans grote kritiek op het defensiebeleid in Duitsland. Maar de voorbije maanden lijkt die kar gekeerd. En op 6 oktober neemt de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi officieel afscheid van de nationale ploeg. Dat heeft de voetbalbond daar laten weten. Lionel Messi speelde in totaal 207 wedstrijden voor de Argentijnse nationale ploeg en hij scoorde daarin maar liefst 125 keer. Messi stopt wel niet volledig met voetballen, want er is nog zijn club, Inter Miami. Daar heeft Messi nog een contract tot eind 2028. Hij is 39. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen dan rond 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Terug in de tijd met deze nog van Fleetwood Mac en Seven Wonders. Welkom dus bij Melinda FM. Straks gaan we het hebben over vliegende auto's. Maar eerst nog deze van Ella.

to Unlimited and Twilight Zone. Het Nederlandse bedrijf Palvie, die heeft van de Europese luchtvaartautoriteit, ESA, groen licht gekregen. En dit om een vliegende auto te gaan produceren. Het voertuig met drie wielen en inklapbare rotorbladen, die verandert in 2 minuten van auto in een mini-helikopter. Wie wil opstijgen, moet wel naar een vliegveld met start- en landingsbaan gaan. De productie is al eigenlijk rustig opgestart, maar eerst volgen er nog 1,5 jaar testen. Als alles goed verloopt, kunnen de eerste vliegende auto's in 2028 de lucht in. Ondertussen zijn er wel al meer dan 250 exemplaren verkocht voor een prijsje dat schommelt tussen 299.000 en 499.000. Vooral de hulpdiensten en overheden die tonen wel veel interesse ervoor.

Ik reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal. Maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.

Van applausacties voor fietsers tot fietshelmacties op school. De Fietsersbond Bredene bracht de voorbije 5 jaar niet alleen tientallen knelpunten in straatbeeld naar voren, maar verzamelde ook al eens een schare trouwe volgers. De gemeente Bredene voerde intussen meermaals hun adviezen uit. En de verjaardag van de Fietsersbond die wordt extra bijzonder. Van dit jaar worden ze dus 5 jaar en er komt een nieuw project, namelijk een fietsbib die fietsen voor elk kind in de gemeente mogelijk moet maken. De focus dit jaar ligt dus op de opening van die nieuwe fietsbib. En om fietsen voor elk kind mogelijk te maken, sloeg de bond zelf de handen ineen met lokale partners. Zoals bijvoorbeeld Recyclen voor de oprichting van een lokale fietsbib. En daar dan kunnen de gezinnen tegen een democratische prijs hun kinderfiets gaan ontlenen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

ondertussen ook al meer dan 46 jaar geleden dat deze hit werd opgenomen van Jay and the Americans. Die van Kok zeide, Golf ter Hille, die is op zoek naar versterking en hoopt een gedreven greenkeeper te vinden die mee instaat voor het onderhoud van de golfbanen en de omliggende natuurtakenpakket. Dat omvat de onderhoudswerkzaamheden onder leiding van een hoofdgreenkeeper. De ideale kandidaat die werkt veilig en ordelijk en houdt materialen en werkzone netjes. Voel je daarop geroepen? Wel, je kandidatuur mag je nog instellen tot maandag aanstaande. En dat doe je dan via kokzijde.be.

Voor het originele gaan we terug naar werk van Henk Wijnhaard. Paul Severs ditmaal met Hey Suzy. Big Country Look Away. Daarmee gaan we onze vroege vogels voor vandaag afsluiten. En we maken nieuwe afspraak morgen vroeg. Fijne dag, tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Walen. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
2: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Hè. Dus noods kan je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren, dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
1: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten, dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven, wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
3: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen. Om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld. Bijvoorbeeld over reglementering. Om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen, daar is niks aan te doen.
1: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Inner City and It's a Good Life. Nu ja, de twee minst aangename dagen van de week, maandag en dinsdag, zijn voorbij. We zitten midden de week, het is woensdag. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Muziekdoos. Laten we meteen met de deur in huis vallen. Hier is de jongste van Yannick Bouvier.

Check One Two en Craig McLachlan en Mona uit 1990 was dat. Ik kan het niet geloven, dat meent althans David van Dijk.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Vandaag woensdag start de week van de mobiliteit in Blankenbergen met een primeur. Voor het eerst wordt een deel van de Kerkstraat een namiddag volledig autovrij. Vanaf 12:30 deze middag tot 18:00 maakt de Kerkstraat tussen DC Bruggelaan en de Zuidlaan plaats voor ontmoeting, beweging en beleving.

En dan een kort weerbericht. Ook vandaag blijft het licht wisselvallig met hier en daar een bui, maar ook enkele opklaringen. En de maxima zitten tussen 16 en 19 graden.

0: Dek Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Berre en running. Goed, om 9 uur is er regionaal nieuws natuurlijk. Zoals gewoonlijk. Er is nog Matthias Rijn. Verdammt, ik liep dich.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Vormezele zijn archeologen sinds begin deze maand aan het werk in de Kolleputstraat. Daar wil de provincie binnenkort een nieuw spaarbekken aanleggen. Voor die werken kunnen starten, worden eerst opgravingen gedaan. En daarbij zijn al heel wat vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt. Maar intussen ook resten uit de middeleeuwen. In Blankenbergen moesten 380 leerlingen van een middelbare en lagere school een uur lang de gebouwen verlaten. In een lokaal met een labo stonden twee potten met natrium los. Onder bepaalde omstandigheden kan dat chemisch element ontploffen. En de brandweer die kon de potten uiteindelijk onschadelijk maken. In het centrum van Brugge is een jongen van 13 jaar uit het raam van een hotel gevallen. Volgens de politie raakte hij zwaar gewond en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De jongen die was samen met een andere tiener in het hotel. In Lichtervelde is vorige nacht een appartementsgebouw ontruimd nadat een CO-alarm was afgegaan. De hulpdiensten die stelden te hoge waarden van koolstofmonoxide vast. De brandweer die vond uiteindelijk geen lek en de CO-waarden daalden snel. De oorzaak van de hoge waarden is voorlopig onbekend. Bij voetbalclub KV Dixmuiden-Oostende zijn drie bestuurders opgestapt na klachten van grensoverschrijdend gedrag tegen een andere bestuurder. Het zou gaan om ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. KVDO die wilde het bestuurslid schorsen, maar drie bestuurders die waren daar niet mee akkoord en uiteindelijk stapten ze zelf op. Het bestuurslid heeft intussen ook een klacht ingediend wegens laster en eeroof. Heel wat websites van verschillende steden en gemeenten in ons land zijn door een storing tijdelijk niet bereikbaar. Het zijn gemeenten die allemaal dezelfde leverancier hebben. De leverancier LCP uit Oostkamp die werkt intussen aan een oplossing. Wanneer de storing opgelost zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. En de storing is extra vervelend omdat in verschillende gemeenten de gemeenteraad plaatsvindt, die vaak live via de website wordt uitgezonden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er enkele buien mogelijk. Daarbij kan lokaal een donderslag voorkomen. Het is ook frisser met een maxima rond 19 graden. De wind die waait matig uit het west-noordwesten. Morgen donderdag begint het droog en vrij zonnig, maar later wordt het ook bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. 'S Avonds en 's nachts trekt dan een storing over het land en het wordt vanaf donderdag nog maximaal 18 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Het was een hit in 1984 voor deze Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Laat de muziek maar over je heen glijden het komende uur. Oh.

Gigi D'Agostino et l'amour toujours. De zomer is op zijn retour, dat ondervinden we. Maar het was ook een beetje de zomer van K3. En ook de zomer van... Oh ja, Lele.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Joe Cocker, de man die ook prachtige ballades kon maken. En dat hoorde je net in N'oubliez jamais. Zometeen de Lighthouse Family, maar eerst nog Criss Cross Amsterdam.

Guido Belcanto samen met Dan Pierle en die cover van Nancy en Lee Hazelwood, Summer Wine, de toverdrank, hebben ze ervan gemaakt in de tijd. De mooiste dingen in het leven zijn geen dingen. Het zijn mensen, plaatsen, herinneringen, glimlachen en ook emoties.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. lunababy.be.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

David Bowie uit 1977 en zijn Sound and Vision. En nu een beetje een vreemde combinatie. Andrea Bocelli samen met David Guetta.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Stef Tielemans.

0: Super Freak. Het valt te zien natuurlijk op hadden, ja. Rick James was dat ook. Super Freak.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: Het is woensdag 16 september en we zijn alweer mooi over de helft van de werkweek. Tijd dus voor een uurtje ontspanning tussen al dat werken door. Een uurtje met muziek, informatie en meer. We hebben herkenbare hits, leuke weetjes en een beetje regionieuws. En natuurlijk onze vaste muzikale verrassingen. En wie weet duikt er vandaag ook weer een nummer op waarvan je denkt... Amai! Die heb ik al lang niet meer gehoord. Komt er waarschijnlijk straks zo eentje aan. Welkom iedereen.
1: Stef Tielemans. Goedemorgen.

0: deze Cher. En vandaag kozen we eentje uit 1991. The Love and Understanding. Dit is de activiteitenkalender voor deze woensdag 16 september. In de pannen gaat vandaag een nieuwe reeks Kustgids Junior van start. Kinderen van 10 tot 12 trekken naar het strand en leren er alles over de zee en de kust. En de eerste sessie die gaat over de zee, met afspraak aan het strand ter hoogte van de rampen. Alle informatie op de website Kustgids Junior. En in concertstudio Track in Kortrijk vindt vanavond de eerste Southwest-sessie plaats. Muzikaal erfgoed uit Zuidwest-Vlaanderen krijgt er een eigentijdse make-over. De showcase begint om 19:30 en is gratis, maar je moet wel reserveren via de website Southwest-sessies. En in Snaaskerke is er vanavond Voca Connect bij Lithobeton. KMO-bedrijfsleiders die kunnen er netwerken en kennis maken met andere ondernemers uit de streek. Het evenement loopt van 7 uur vanavond tot 10 uur.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. Music at Work bij Melinda FM.
2: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Tatje. Tessa McRae en Tit for Tat. En we zijn eraan toe.
1: De koffieplaat.
0: Want we hebben op deze woensdagochtend al wel wat werk verzet. En we gaan een tas koffie drinken in het gezelschap van de band Wings rond Paul McCartney. Dat ontstond na het uiteenvallen van de Beatles. En Jet die groeide uit tot een van hun grootste hits en verscheen op het album Band on the Run. En waarom deze plaat? Als koffieplaat wel. Jet klinkt misschien niet als een koffieplaat, maar na een paar slokken koffie voel je jezelf ook behoorlijk jet-powered. Wat denk je ervan? Geniet ervan.

0: De muziek zegt genoeg en soms hebben we daar iets aan toe te voegen. Daarnet nog Kelly Clarkson en Breakaway. En dit waren Leijers, Michiels en Soul Sister en Well, Well, Well. En nu tot aan de reclame Tina Bright.
1: Music at Work met Stef Tielemans.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is een hitje van vorig jaar van deze boys band. BTS was dat. En Swim.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: het jaar 2000. Brainstorm vertegenwoordigde toen Letland op het Eurovisie Songfestival. Ze eindigden op de derde plaats met My Star. Het nummer wordt een hit in Vlaanderen en de band bestaat al sinds 1989. Frontman Reinaerts Kuipers is het gezicht van de groep. Producer Tony Mansfield werkt mee aan de single. Brainstorm groeit uit tot een bekende Europese band. Ze spelen op festivals zoals Glastonbury en Szeged. De band wint een Europese Border Breakers Award en bassist Gunders Mausevics die overlijdt in 2004. Dit is een hit uit het jaar 2000, Brainstorm en My Star.
1: Een one-hit wonder.

veel heimwee terug naar de afgelopen zomer. Veel zon, heet, warm. Que pasa mañana? Que pasa zometeen? Dat is Jan Snel met de lunchbreak. Samen boterhammetjes opeten of een broodje of iets anders. Dat is je dagelijkse rendezvous tussen 11 en 1 hier bij Melinda FM. Morgen zijn wij er graag terug om 10 uur. Ik wens je nog een fijne woensdag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: In het centrum van Brugge is een jongen van 13 jaar uit het raam van een hotel gevallen. Volgens de politie raakte hij zwaar gewond en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De jongen was samen met een andere tiener in het hotel. Bij voetbalclub KV Dijksmuiden Oostende zijn drie bestuurders opgestapt na klachten van grensoverschrijdend gedrag tegen een andere bestuurder. Het zou gaan om ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. KVDO die wilde het bestuurslid schorsen, maar drie bestuurders die waren daar niet mee akkoord en uiteindelijk stapten ze zelf op. Het bestuurslid heeft intussen ook een klacht ingediend wegens laster en eeroof. Heel wat websites van verschillende steden en gemeenten in ons land zijn door een storing tijdelijk niet bereikbaar. Het zijn gemeenten die allemaal dezelfde leverancier hebben. De leverancier LCP uit Oostkamp die werkt intussen aan een oplossing. Wanneer de storing opgelost zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. En de storing is extra vervelend omdat in verschillende gemeenten de gemeenteraad plaatsvindt, die vaak live via de website wordt uitgezonden. In het museum Koers in Roeselare heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselare, compleet met zijn kenmerkende petje. Een 55-jarige buschauffeur van de lijn is in Ichtegem geslagen en bedreigd met een mes. Dat gebeurde na een discussie met een reiziger, vermoedelijk over een vervoersbewijs. De politie zoekt nog naar de verdachte en volgens Annemie Wittesalen van politiezone Kouter wordt er een zoekactie gehouden naar de dader. In Brugge heeft Ho West officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er enkele buien mogelijk. Daarbij kan lokaal een donderslag voorkomen. Het is ook frisser met een maxima rond 19 graden. De wind die waait matig uit het west-noordwesten. Morgen donderdag begint het droog en vrij zonnig, maar later wordt het ook bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. 'S Avonds en 's nachts trekt dan een storing over het land en het wordt vanaf donderdag nog maximaal 18 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Van een schoon begin van deze woensdagse aflevering gesproken. Mr. Big, to be with you, het is de 16e vandaag. Dat wil zeggen dat ook deze maand september alweer over de helft is. Wat gaat de tijd toch snel? Voor je het weet is het alweer herfst. Voor je het weet is het alweer weekend. Daar kijken we wel naar uit natuurlijk.

Het is alweer van een tijdje geleden hoor. 1990, Nick Kamen met I Promised Myself. Straks hebben we ook nog een originele, tenminste dat hoop ik dan toch, vraag voor AI. Je mag het ook AI noemen, op zijn Vlaams. Dit is ook Vlaams, Bart Keil. Hij is

Jennifer Lopez, 57 is ze ondertussen, ziet er ongelooflijk goed uit. Dat moet geld gekost hebben. I'm gonna be alright, zal wel zijn.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Van het Groenewoud had het over de tja-tja-tja. Wij hebben een vraag voor AI. Of voor AI op zijn Nederlands. Wij wouden wel eens weten of het gevaarlijk is als je in zee aan het zwemmen bent. En er is een blik.

Silver met Foreign Affair. En daarvoor hadden we Ace of Base met Happy Nation. Wij vroegen aan AI of het gevaarlijk is als er een blikseminslag in zee is. En als je daar op dat moment op die plaats aan het zwemmen bent. Ja, het is zeer gevaarlijk, levensgevaarlijk. Water geleidt elektriciteit heel goed. En zoutwater in zee doet dit zelfs nog beter dan zoet water door de aanwezige mineralen. Als er blikseminslag is in zee, verspreidt de stroom zich over het wateroppervlak. De schok kan tot op tientallen meters afstand dodelijk zijn. Je hoofd steekt boven het water uit. Hierdoor functioneer je tijdelijk als een opvallend punt voor de bliksem in open ruimte. Wat moet je dan doen? Ja, onmiddellijk uit het water gaan en een veilig onderkomen zoeken. Het is misschien niet meer de temperatuur om in zee te zwemmen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.

1979 alweer, dat is ook een tijdje geleden. Al Hudson en Partners met You Can Do It. Als je aan tafel zit, wens ik u een smakelijk eten toe. Wat zit in jouw broodtrommeltje? Laat het ons eens weten. info@melindafm.be. En wij hebben nog een nummer voor u. Men at Work met Overkill. We gaan er even uit voor nieuws en weer. Zo dadelijk zijn we terug voor deel 2 van de lunch.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De Europese Commissie komt met een verbod op sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. En onder 15 jaar mag het enkel met toezicht van ouders. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union.
2: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15. That means from 13 to under 15 only mini accounts set up and supervised by parents or guardians.
1: Ze benadrukte dat overmatig smartphonegebruik en doelloos scrollen kunnen leiden tot slaapgebrek en angst. Ons land komt met een nieuwe strategie over het gebruik van AI. Die moet zorgen dat ons land alle tools in handen heeft om AI ons te laten helpen, maar zonder de controle over te nemen over onze technologie. Dat kondigt minister van Digitalisering Vanessa Mats aan. Zo komt er meer controle op online imitaties, overheidsmedewerkers moeten beter met AI leren werken en ze vraagt ook meer bescherming voor minderjarigen. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
3: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren aan een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
1: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. In Vilvoorde is een kleine ontploffing geweest aan een huis. Het gebeurde afgelopen nacht. De voordeur vloog in brand en enkele voertuigen raakten beschadigd. Niemand raakte gewond. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Het parket onderzoekt de zaak. En er zijn nu al 14 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gazastad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken nog naar 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maximaal rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Ja, het zal wel zijn. Joe Valley was dat trouwens vandaag. Heel wat Vlaamse en Belgische muziek in het programma. Na Joe Valley, kijk eens aan, hier kan alles. The Cats, There Will Be No Next.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Barbara Dex, Better Be Ready. Ik hoorde onlangs de versie van Barbara Dex van het nummer Jolene van Dolly Parton. Naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton. Mooi gedaan hoor. Misschien moeten we dat binnenkort ook maar eens draaien. Talking Heads nu. Slippery People.

De schoolgaande jeugd zal het graag horen. We don't need no education. Pink Floyd was dat met Another Brick in the Wall. Daarstraks hebben we aan AI gevraagd of het gevaarlijk is om te zwemmen in zee. Als het bliksemt, ja, niet doen hoor, is zeer gevaarlijk. Kan levensgevaarlijk zijn. En wij hebben een tweede vraag voor AI. Dat gaat zo'n beetje dezelfde richting uit. Namelijk, hoeveel kracht zit er achter een bliksemschicht? Achter een gemiddelde bliksemflits zit een gigantische hoeveelheid elektrisch vermogen en energie. Maar omdat de ontlading slechts een fractie van een seconde duurt, is de totale bruikbare energie minder groot dan je zou denken. Een gemiddelde blikseminslag levert een vermogen van 1 tot 10 gigawatt. En 10 gigawatt is een miljard watt. Tijdens de ontlading trek je dan volgende extreme waarden aan. Een spanning tussen 100 miljoen en 300 miljoen volt. Ter vergelijking, een stopcontact thuis levert zo'n 230 volt. Stroomsterkte gemiddeld zo'n 30.000 ampère met uitschieters tot wel 200.000 ampère. Een zekering in huis slaat vaak al door bij 16 ampère. Dus met andere woorden, toch maar een beetje opletten met bliksemschichten. Schuilen, dat is de boodschap.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

Jeugdsentiment uit ver vervlogen tijden. Is dat bij jou ook zo? 1978, dat is heel lang geleden. We gaan daar niet aan rekenen. Maar dat is heel lang geleden. Geloof me maar. Eric Clapton, ook van een tijdje geleden hoor. Wonderful Tonight. Wonderful Tonight.

Als we de titel Wrecking Ball zien staan, dan denken wij automatisch aan Miley Cyrus. Maar dit was een nummer van Lenny Monsou. Het heet ook Wrecking Ball. En zo zijn we meteen aan het eind gekomen van deze woensdagse aflevering van het programma. We gaan eruit met een nummer van Gilbert Bécaud. Hij heeft het over Désiré. Veel plezier met de collega's. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
3: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
1: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gaza-stad. En wellicht loopt de dodental nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

Alanis Morissette en Ironic. En tijdens de kermisperiode van 9 tot en met 8 november maken de marktkramen opnieuw plaats voor de kermisattracties. Dat wil dus zeggen dat ook de donderdag- en de zaterdagmarkt een nieuwe tijdelijke stek gaan vinden. En dit in de Vindictievelaan. De zondagsmarkt met de bloemenverkoop die verhuist dan naar de hoek van het Wapenplein met de Kapellestraat.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Alain Gondin Stromae. Vanaf 1 oktober zetten ze een belangrijke stap in Oostende in het nieuwe afvalplan. De GFT Plus ophaling die start dan. En alle huis-aan-huis ophalingen die gebeuren voortaan dan overdag. En ze komen ook nog met nieuwe restafvalzakken. Ze willen iedereen mee laten doen met de GFT Plus ophaling. En daarvoor gaan ze die dan ook kosteloos maken.

Agnes, and please release me. Een nummertje dat ook al werd opgenomen. Ja, zou moeten zijn rond 2008, 2009. Straks nog To Fabiola. Ook nog de Village People van het jaar 1980. En deze moet je ook nog kennen. Hier is Kim Wilde.

Frequency and Live It All. En onder de nieuwe galerijen in Oostende opent de Foto Expo Habitat. Dat is over mensen met dementie in hun vertrouwde omgeving. De portretten die tonen niet wat iemand met dementie verliest, maar vooral wie die persoon is en wie die persoon eigenlijk blijft.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De Village People dus met You Can Stop The Music. En zaterdag aanstaande vindt er een nieuwe editie plaats van de Ostend Night Run. Je moet dus wel rekening houden met verschillende verkeersmaatregelen. Wil je weten waar je mag parkeren, waar je door kan? Ga een kijkje nemen naar oostende.be/Ostende Night Run. Parcours dan. Dat heb ik ook meegebracht. Ze starten om 18:30 en om 19:00. Dat is voor de jeugdwedstrijd zelf. En de Ostend Night Run die start om 20:00 tot maximaal 23:00.
1: De tijd staat stil voor jou en mij.

nadat we nog eens een a cappella versie kregen. Maar dit is werk geweest hier nog van Joe Jackson. Zit er eigenlijk op voor vandaag. Charles en Eddie krijgen we nog met Would I Lie To You en Dasha met Austin. En ik ben er morgen terug, zelfde tijd, zelfde zender hier bij Melinda FM. Maak er een fijne dag van. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In het museum Koers in Roeselare heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat museum wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselare, compleet met zijn kenmerkende petje. In Lichtervelde is vorige nacht een appartementsgebouw ontruimd nadat een CO-alarm was afgegaan. De hulpdiensten die stelden te hoge waarden van koolstofmonoxide vast. De brandweer die vond uiteindelijk geen lek en de CO-waarden daalden snel. De oorzaak van de hoge waarden is voorlopig onbekend. Heel wat websites van verschillende steden en gemeenten in ons land zijn door een storing tijdelijk niet bereikbaar. Het zijn gemeenten die allemaal dezelfde leverancier hebben. De leverancier LCP uit Oostkamp die werkt intussen aan een oplossing. Wanneer de storing opgelost zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. En de storing is extra vervelend omdat in verschillende gemeenten de gemeenteraad plaatsvindt, die vaak live via de website wordt uitgezonden. In het centrum van Brugge is een jongen van 13 jaar uit het raam van een hotel gevallen. Volgens de politie raakte hij zwaar gewond en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De jongen die was samen met een andere tiener in het hotel. In Brugge heeft Ho West officieel het nieuwe academiejaar geopend. De hogeschool wil studenten vanaf dit jaar beter leren omgaan met artificiële intelligentie om hen zo beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt. Dat zei algemeen directeur Frederik Dulster. In Blankenbergen moesten 380 leerlingen van een middelbare en lagere school een uur lang de gebouwen verlaten. In een lokaal met een labo stonden twee potten met natrium los. Onder bepaalde omstandigheden kan dat chemisch element ontploffen. En de brandweer die kon de potten uiteindelijk onschadelijk maken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er enkele buien mogelijk. Daarbij kan lokaal een donderslag voorkomen. Het is ook frisser met een maxima rond 19 graden. De wind die waait matig uit het west-noordwesten. Morgen donderdag begint het droog en vrij zonnig, maar later wordt het ook bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. 'S Avonds en 's nachts trekt dan een storing over het land en het wordt vanaf donderdag nog maximaal 18 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Ingrid Klaas.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delis.

zijn vandaag woensdag, dus de midweek aflevering van onze rotonde die we vandaag instarten met de Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You. Welkom aan de andere kant van de radio. Dit is tot 4 uur de rotonde.

0: het wondermooie Jesse van Joshua Caddison op jouw radio. Dat er duidelijk een babyboom is bij K3 is een feit. Goed nieuws is dat reeds op 1 oktober Marte terugkeert van zwangerschapsverlof. Het minder goede nieuws is natuurlijk dat Hanne tijdelijk zal vervangen moeten worden. Jawel, ook door zwangerschap. Haar nieuwe vervangster zal op 20 oktober bekendgemaakt worden.
1: Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.

Ze is pas 32 en er wacht haar nog een grote muziekcarrière als je het mij vraagt. De Amerikaanse Meghan Trainor en All About The Bass. En dat we de Franse muziek niet schuwen in ons programma, dit bewijzen we met dit nummer van Black M. Welkom trouwens, mocht u er pas bij komen bij Melinda FM in de Rotonde. Dit is Sur Ma Route.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

Thaddeus Swims die zich nog altijd schuldig voelt. Er is een kettingreactie ontstaan na het vertrek van Macklemore in alle voorprogramma's van de tournee van Ed Sheeran. Zowel Lucas Graham als Aaron Rowe en de Ierse band Beoga haken af. Ze vinden het niet kunnen dat Macklemore van de tournee wordt gehaald door zijn uitspraak Free Palestine. Dat politiek en muziek nu ook al gemengd worden, dat vind ik toch een heel jammere zaak. Dit is muziek van de Bee Gees, Night Fever.

Nog altijd een vaste waarde in onze Belgische muziek en ver daarbuiten de roodharige Axel Red en Naïve. Tijd voor de muziek van George Michael. We moeten hem ook al bijna 10 jaar missen, want hij is overleden op 25 december 2016. Dat hij heel wat hits heeft nagelaten, dat kunnen we zeker niet ontkennen. Wij hebben er eentje uitgekozen. Dit is Fast Love.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.

Een uitnodiging van Marco Borsato uit 1995. Je hoeft niet naar huis vannacht. Steve Tielens heeft al eens een feesttentritje geschoord aan de zijde van Mark Koeken en dit heet de Koekenbak. Nu zal hij binnenkort zijn publiek verrassen met een duet met Piet Huizentruid. Jawel, of Piet nu daadwerkelijk kan zingen, dat is zeer de vraag. Maar het ritje zal heten Wat hebben we geleerd vandaag? Go!

Yo Love Still Bring Me To My Knees. En meteen zijn we ook alweer aan het laatste gekomen van onze rotonde op deze woensdag aflevering. Patrick Bollaert, die staat alweer klaar met de nieuwe spits voor jullie. En wij hebben nog voor jou Damiano David en Born With A Broken Heart. Morgen zijn we terug, zelfde zender, zelfde uur. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Bij voetbalclub KV Dixmuiden Oostende zijn 3 bestuurders opgestapt na klachten van grensoverschrijdend gedrag tegen een andere bestuurder. Het zou gaan om ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. KVDO die wilde het bestuurslid schorsen, maar 3 bestuurders die waren daar niet mee akkoord en uiteindelijk stapten ze zelf op. Het bestuurslid heeft intussen ook een klacht ingediend wegens laster en eeroof. In Vormezele zijn archeologen sinds begin deze maand aan het werk in de Kolleputstraat. Daar wil de provincie binnenkort een nieuw spaarbekken aanleggen. Voor die werken kunnen starten, worden eerst opgravingen gedaan. En daarbij zijn al heel wat vondsten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog ontdekt. Maar intussen ook resten uit de middeleeuwen. Heel wat websites van verschillende steden en gemeenten in ons land zijn door een storing tijdelijk niet bereikbaar. Het zijn gemeenten die allemaal dezelfde leverancier hebben. De leverancier LCP uit Oostkamp die werkt intussen aan een oplossing. Wanneer de storing opgelost zal zijn, is voorlopig nog niet duidelijk. En de storing is extra vervelend omdat in verschillende gemeenten de gemeenteraad plaatsvindt, die vaak live via de website wordt uitgezonden. Een 55-jarige buschauffeur van de lijn is in Ichtegem geslagen en bedreigd met een mes. Dat gebeurde na een discussie met een reiziger, vermoedelijk over een vervoersbewijs. De politie zoekt nog naar de verdachte en volgens Annemie Wittesalen van politiezone Kouter wordt er een zoekactie gehouden naar de dader. In het centrum van Brugge is een jongen van 13 jaar uit het raam van een hotel gevallen. Volgens de politie raakte hij zwaar gewond en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De jongen die was samen met een andere tiener in het hotel. In het museum Koers in Roeselare heeft wielerkampioen Johan Huseeuw zich gevoegd bij Freddy Maartens, Lotte Kopecky en Rick van Looy. 30 jaar nadat Huseeuw wereldkampioen werd, prijkt zijn gezicht nu als muurschildering op de bekende Koppenmuur in Roeselare. Compleet met zijn kenmerkende petje.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en zijn er enkele buien mogelijk. Daarbij kan lokaal een donderslag voorkomen. Het is ook frisser met een maxima rond 19 graden. De wind die waait matig uit het west-noordwesten. Morgen donderdag begint het droog en vrij zonnig, maar later wordt het ook bewolkt en kunnen er enkele buien vallen. 'S Avonds en 's nachts trekt dan een storing over het land en het wordt vanaf donderdag nog maximaal 18 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo.

Tja, gewoon een fantastische plaat om mee te starten natuurlijk in deze spits op deze woensdag. Ja, je hoort deze Jimmy James en de Vagabonds met I'll Go Where the Music Takes Me. Het mag alweer uit 76 komen. Anno 2026 klinkt het nog even fris, nog even leuk. Ja, kalender vertelt ons inderdaad dat we woensdag zijn alweer midweek en dat we alweer toe zijn aan een nieuwe aflevering van de spits. Dankjewel Luc voor de afgelopen rotonde. Wij vonden de juiste afslag en mogen bij elkaar blijven tot aan het tijd zijn van 5 uur. In die tussentijd verhast ik jou op fijne muziek, leuke weetjes en veel meer. Je hoort het wel in de loop van het programma. Jimmy James en de Vagabonds hadden we. Dit is Ella Langley met Choosing Texas.

0: Al uit 1980 deze van Diana Ross en Upside Down hier bij Melinda FM op deze woensdag in de spits. Jawel, je bent weer veilig onderweg dankzij de muzikale geneugten van Melinda FM uiteraard. Zeg, een kort wist je dat je hersenen soms een bekend liedje al herkennen na amper een paar seconden? Nog voor de zanger begint te zingen, weet je soms al welk nummer er aankomt. Maar vraag je 5 minuten later waar je je sleutels hebt gelegd, dan blijkt hetzelfde geheugen plots een vrije dag genomen te hebben. Ja, typisch hoor. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het ook al tegengekomen ben. En dan merk je dat je je sleutels in je wagen hebt laten liggen, dat je de garagepoort hebt dichtgesmeten en dan merk je dus dat je met een probleem zit. Ja, kijk, dat geheugen dus maar. Goed, Diana Ross hadden we daarnet, hè, maar de volgende gasten die klaarstaan in ons muzikale rijtje is Lil Klein samen met Boef. Hier zijn ze met Krantenwijk.
1: De Spits, muziek die met je meerijdt.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Het blijft gewoon prachtig klinken, deze Sade en Love is Stronger Than Pride, juist hoor. Mag ik je eventjes meenemen in het drietalletje wat we op je loslieten? We begonnen eraan met Madonna en Celebration en dan Just Stay samen met Jack Style en John met Turn the Lights Off. Ja, de lichten gaan we nog niet meteen uit doen natuurlijk. We blijven nog heel even bij elkaar in deze spits. En vooral, Melinda blijft heel de dag door bij jou. Dat is ook handig om te weten. Iets helemaal anders. Op 9 september van het jaar 1976 werd de eerste aflevering van de tekenfilmserie De Bijenkorf, internationaal bekend als Maya de Bij, op de Duitse televisie uitgezonden. En op dezelfde datum in 1971 werd de USS Long Beach in dienst genomen. Het eerste nucleair aangedreven cruiser ter wereld. Van een kleine bij naar een indrukwekkend oorlogsschip. 9 september had dus duidelijk een verrassend breed programma. Ja, nog wat geschiedkundige weetjes, ook dankzij jouw radio is altijd meegenomen. We hadden al fantastische muziek, maar we hebben nog fantastische muziek klaarstaan hoor. Dit is eentje van Fessy Jet en The Worker.

Het nummer noemt magie en eerlijk gezegd blijft het ook magisch klinken. Deze Philip Robrecht, ondertussen al een plaatje dat dateert uit 92 en onder de belpop werd uitgebracht. Je hoorde hem nog een keertje hier bij Melinda FM op deze woensdag in een aflevering van De Spits. Elke werkdag krijg je trouwens deze spits voorgeschoteld en mag ik hier mijn ding doen, mijn radio maken voor jou en dat doe ik met alle plezier. Ik hoop maar dat ik een klein beetje slaag in mijn opzet natuurlijk. Volgende plaatje dat er klaar staat, dat kan ik u meteen vertellen. Dat is eentje van Another Featuring 54 Ultra met Talk To You. En dan straks heb je ook nog afspraak met TLC en No Scrubs.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kilowatt mono, 11 of 22 kilowatt, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Mocht ik je vragen uit welk jaartal dit plaatje afkomstig is, dan zou je misschien al een klein beetje moeten nadenken. Weet je wat, ik zal je wat helpen. Het komt uit 1982. Bananarama samen met de Funboy Tree en de Really Saying Something hier bij Melinda FM. Zeg, een herkenbaar moment voor een woensdag. Want woensdag is zo'n dag waarop je denkt, ik ben al ver over de helft. Maar toch kan één werkdag nog bijzonder lang duren. Je kijkt op de klok en denkt dat het bijna tijd is om te vertrekken. En dan blijkt het toch maar 3:50 te zijn, om maar een voorbeeld te geven. Dat is geen tijdsaanduiding meer, maar dat kan je vlakaf een emotionele schade gaan noemen. Kijk, ja, midweek, woensdag. Het is al een klein beetje vooruitkijken en al een klein beetje dromen van dat weekend dat staat te wachten. Maar dat is toch nog niet meteen aan de orde, hoor. Goed, muziek dan maar. Hier is Gene Thomas en zijn Chameleon.
1: Je zegt, zou jij een draak verslaan?

Dat is het leven. Je hoorde nog Claude hier bij de Spits bij Melinda FM natuurlijk. Morgen zijn wij er weer voor een nieuwe aflevering van de Spits. Heel veel fun zometeen met Jacques en zijn show natuurlijk hier bij de radio. En dus afspraak tot morgen. Wij gaan eruit met Mathilda, Man en Chain Reaction. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden en dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
2: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
1: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is nu lid van een sportclub. Er is op grote schaal belastingsfraude gepleegd in ons land. Dat blijkt uit een Europees onderzoek met de naam Moneycat. De politie voerde 20 huiszoekingen uit in Frankrijk, Duitsland en in ons land. Daarbij vonden ze grote hoeveelheden cashgeld, luxe horloges, handtassen en auto's. Er werden 2 verdachten opgepakt. In totaal hebben de daders voor zo'n 60 miljoen euro aan belastingen ontdoken. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
3: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
1: Uitspraak over enkele weken. De politie heeft 2 mensen opgepakt die verdacht worden van uitbuiting van migranten in Ceuta. Ze lieten hen tegen betaling slapen in garageboxen. Ceuta is een stukje Spanje op Afrikaans grondgebied. Deze zomer probeerden 10.000 jonge mannen via die weg Europa binnen te geraken. In die chaos vielen meer dan 80 doden. En opnieuw ophef rond de Argentijnse voetballer Leandro Paredes. Dat is de speler die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Ook nu heeft hij weer een speler tegen de grond gewerkt tijdens een wedstrijd met zijn eigen ploeg. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende.

0: Langs de weg, geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Vastgoedhypotheek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
4: Een kindje geboren in je buurt? Het mooiste kraamcadeau is natuurlijk Luna Baby. Milde verzorging voor baby's en jonge kindjes. Luna Baby.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond. Het nieuws van 6 uur.
1: Er waren nog nooit zoveel Vlamingen aangesloten bij een sportclub. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Onze sportclub stelde vorig jaar net geen 1,5 miljoen leden. En dat is bijna 2% meer dan het jaar ervoor. Je hoort sportminister Annick de Ridder.
2: Sporten met het meeste leden die blijven natuurlijk het zeer goed doen. Dan hebben we het over voetbal, wielrennen, tennis. Dat zijn de sporten met de meest actieve leden. Wat we dan ook wel zien, is dat er nu een bijzondere sterke groei is in padel en dans. En dat dat ook heel aantrekkelijk blijkt te zijn voor de jongeren en de jeugd.
1: Meer dan 1 op de 5 Vlamingen is daarmee lid van een sportclub. De tandarts uit Wilrijk riskeert tot 10 jaar cel. Het gaat om een man van 72 met een keelfetish. Hij staat terecht voor het jarenlang verkrachten en aanranden van vrouwelijke patiënten. Zo stak hij zijn vinger diep in hun keel, omdat het hem opwond. Journaliste Nathalie Dijk.
3: Onder de nieuwe strafwet valt verkrachting onder strafniveau 4. Dat betekent straffen van 5 tot 10 jaar. Nu, een deel van die feiten die zijn van langer geleden. Er zal waarschijnlijk beargumenteerd worden door de advocaten dat die dus onder de oude strafwet nog vallen. Dan spreken we over tot 5 jaar cel.
1: Uitspraak over enkele weken. Defensie gaat meer helikopters vrijmaken om mogelijke natuurbranden aan te pakken. Dat heeft de minister van Defensie Theo Franke aangekondigd. Tegen volgende zomer moeten er 4 heli's permanent vrij zijn voor brandbestrijding. En ze gaan ook sneller nieuwe helikopters aankopen dan eerst gepland. Want de brand in de Hoge Venen afgelopen zomer toonde dat ons land helemaal niet genoeg voorbereid is op grote natuurrampen. In de Hoge Venen is de provinciale fase van het rampenplan intussen opgeheven. Dat is deze namiddag gebeurd. Vorige maand ging 3000 hectare natuur daar in vlammen op. De situatie is nu onder controle, maar er zijn wel nog geregeld controles voor eventuele opflakkeringen. Het gebied blijft ook verboden voor het grote publiek. En wielrennen dan. De Fransman Aubin Sparvel heeft de grote prijs van Wallonië gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor een andere Fransman, Romain Grégoire. Onze landgenoot Milan Fretin werd derde. Sparvel is 20 jaar. Het is nog maar de 2e profzege uit zijn carrière. En ook in de ronde van Slowakije ging de zege naar een Fransman, naar Paul Magnier. Hij won in de eerste etappe de massasprint. Onze landgenoot Jente Biermans werd tweede, de Noor Sander Granberg derde. De ronde van Slowakije duurt nog tot en met zondag. Vanavond overwegend droog, maar lokaal kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent.
1: Karen Willems.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur. Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Een staking op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders hebben daar het werk neergelegd. Van 10 uur vanavond tot 8 uur morgen vroeg en dat tot 10 oktober. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Zo'n 800 vluchten worden mogelijk getroffen door de actie. In de Zwitserse Alpen zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash, dat meldt de politie daar. Het ging om een klein vliegtuig, het vloog tegen een berg en stortte neer. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. Alle 3 de passagiers kwamen om het leven. De identificatie van de slachtoffers is nog volop aan de gang. En sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn start gemist. Het verloor met 1-2 van het Franse Lyon. Anderlecht-speler Mihailo Cvetkovic scoorde de 1-2 voor Anderlecht, maar hij was na de wedstrijd toch vooral teleurgesteld.
2: It's difficult to speak after this game. I feel a bit disappointed because we could have better result. Yeah, in the end was not enough to make a good result.
1: Het was de eerste groepswedstrijd van Anderlecht in deze Europa League. Opklaringen vannacht en het koelt af tot een graad of 10. Morgen start bewolkt met in de namiddag kans op regen aan de kust en 19 graden. Vrijdag start met regen, nadien droog en 20 graden. Het weekend verloopt wisselvallig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.